0: heute ans Programm Tis am Heim. Dit ist die Brei, Radio Saiha Pai Dei ab 105.9 FM.
1: Wir hören nur das Programm Tis am Heim. Der Gastredner ist Alfriesen, am Estot ne Fred ans Mettedeulen, wird heuer am Leben gelehrt haft. Und von der redet er ganz besonders von, wo kann wir Freund merken? Oder wo kann wir Freund sein? Sind wir auch Freund zu unseren Kindern?
2: Ich weiß nicht, wo Gott den ja lenke, der jetzt sehr erfolgen. Und dort ist nicht alle unsere Sache, ist dort weiter Wort für Wahrheit zu schätzen. Das bloß beste Ding, was der ganze Zeit an sich hängt, Blüte sind. Und was wir Gott tun, für uns geben. Das ist klar, so sehe, dass die, wenn wir es kennen haben, dann als wir jemals wurde, Großeltern wurde, das ist unsere Sache. Das ganze an sich hängt, Blüte. Und so meine ich, dass wir viele Dinge, was man einmal hast, sich das, was in der Hand rücknimmt, und dann weiß wir Gott, was da los ist. Und manchmal sind Dinge ganz unverhaft. Und mir wird nicht lang drei, ja, das ist ein paar Jahre drei, wird mir mal gefragt, um eine Botschaft zu haben in der Kirche. Und wollte wir uns Prediger loswerden? Und ich dachte, das habe ich noch niemals an die Predigt. Und ich wundere mich, wo wird ich gleich loswerden von der Kirche? Und dann muss ich mir viele Dinge drehen im Kopf. En dan red ik met rumschnepperen. Ik voel naar zo'n man als Harvey Platt en zo'n andere onkels. Wat ik dacht als ziemlich ervoren hadden als predierlied. En dan kom ik met een beetje gedanke package op. En dan zie ik bloos dat eindelijk weer me ganz klaar. Want ik een bedoernis ha, even een tjortje leider, eend een leider. Dan dat eerste ding wat ik doe. Ik bid dat God, dem je een gave wordt, zo aanspannen, zo krijgt een pas maken, zo krijgt brokken, dat ik kan een zin creëren wat ik nog niemand had van die mens kunnen creëren. Dat is het eerste ding. En ik heb mannen, ik ken mannen en tantes, wat het haar zo op grond gedaan, en dan willen ze gocht in prediger los zijn in de heer. Because they vangen nu aan veel dollar, tjornig te prediger met eenmaal. Nog een ding wat ik antwoord, en dat is de ankels, dat zit ik met allen. Ik ben alles onder wat er veel langer weer en een deinsperrie was als ik weer. Nog een ding zeiden ze bloos, dat ik zal de mensen met opmunteren, toen van de één woord weer, wat er raakt weer, wat die prediger deed, één woord, dan somehow die niet weetloten dat woord wat je rekent. En van de één punt weer en die boodschap, wat mij een beetje treffen had, zal ik dat zeggen maken dat hij dat wordt weten, because dan wordt hij mij als een ringen start even deel brengen. En dan zeiden ze, ik zal de mensen opmunteren toen tijdig bij de kerk zijn. Niet lood. Leven 15 of 20 minuten verder tijd, dat je kunnen bij het handelen met mensen, die met zingen met, nog kunnen 5 minuten verder tijd nog in een kerkje stof neen gaan en nog eenmaal beden dat God wat jeder kap en hoort. Bloß sei ja reide Grund machen für das Sohn, was Gott nicht will streuen. Und dann, dass Gott wird die Redner Charakter wird geben, was das Sohn wird streuen, was Gott geplant hat zu streuen. Und ich sage, wenn sie dort ist, würde tun, dann würde das Ding passieren, was wir gleich mit gerechnet haben. Und manchmal, dann würde eine Gerater Kirche reisen, um den Prediger zu nehmen, weil da wäre so viele Dinge, was Gott wird, was passiert in der Kirche. Aber mit dem, was ich tun, aber ich würde sagen, dass die Menschen, weil wir niemals über uns Prediger sorgen, wenn wir nicht vom ganzen Horte Herz auf Beter tun erst. Wenn wir es lang dort in Gebet gedrückt haben, dann werden wir, wenn wir danach Konzern sind, dann werden wir die Dörche drüben. Noch ein Ding, was dieser Leiter ist, wie alle Seele wie das, weil die Prediger mit der Kraxe gut abgebüht ist andere. Und so für jeder Ding, was wir mit besorgt am sind, weil wir wenigstens 5 Dinge finden, was wir bloß Herz auf uns sehr gefallen hat. Because du hast kein Mensch so schlecht, dass du nicht gute Dinge hast. Und wenn wir dort wurden tun, dann wird Gott sich mit der Sache weiter. Well, als ich das heute predigt in der Kirche, dat wie interessant wat dit jaar dan ervoerde. En ik geloof volken wel God zo jaren met ons met toepschoven, want wie een bloos worden een halve jaren het geven. Wel, dat half meer te doen met een ander gemeenschap ha. En de next nog te verstaan wat ik zei en ik wel verstaan wat hij zegt. En dat wie in ons kap het zelfste beeld kreeg. Zu some Menschen, die ein bisschen überdrieben sind, dass sie das rechte Bild kriegen. Die nächste, die ein bisschen weniger sind, dass sie das rechte Bild kriegen. Because some Menschen, die eine Menge abstarken, sind sie und sind weniger. Aber wenn die andere Kraft das Bild im Kopf kriegt, was ich habe, dann habe ich rein voll könnt dort vollbringen mit der Sache. Wir werden ein bisschen mit den Prüfstück, wenn unsere Kinder wieder schauen. Because da wie ein groot dat eigenlijk passiert voor de school, da wie een kleine achtjarige jong die komt er van tussen twee koren op en drukke gas naar je hand en zo praat met koren aan den nan en schmidt hem door 20 show hem gras nan. 10 studenten horen dat je zijn. We deden nus discussen, nus van reden wat we daar zijn horen. Ik geef hem pas je dat papier en zei dat een duidelijk weer absoluut wat je daar zeggen. Wir hatten 10 verschiedene Geschichten. Die hatten alle von verschiedenen Städten gesehen. Einer hatte von Engstjof, einer hatte von Kragdor, einer der Stunde zwischen den Chorus des Jungen, der vorbei warst. Und nun dachte Sam Kenya, dass die anderen die Lehre. Ich sagte, wer wird mein Krag den Prüfstag bringen? Dann bin ich ein Kind in der Klasse rüt. Und ich habe auf Papier was abgeschrieben, was ich ihm sagen will. 3 kleine Strophen. Zeg ik hem dat. Je kijkt aan de stoof naar en de volgende kind dan kan hij hem dat zeggen. En dan wordt het deel komen de volgende. Zodat ieder kind wordt dat horen van de volgende. En dan zal dat laatste kind opschrijven wat hij gehoord had. En dan komt de verder bij zien mij staan en los wat hij gehoord had. En dan laat ik dat lezen wat ik gezegd had. We hadden 2 reingangs verschillende zaken. Had niets met een ander te doen. Nu vroeg ik de kind jou. Is hier wer, wat er je logen had? No. Second vraag dat wer deed zo goed als ze kunnen, correct het rechte ding vertalen. Jeder hangt tegen een hek. Ik wist dat hij weer reicht. Zo dan leer ik de kinder dat we kennen niet te hoogstig zijn dat een is onoprechtig geweest. Because they have het beste te doen. We zijn dat pas van verschillende ogen. Ik heb alle soorten ervaringen gehad. En wanneer iemand wat me deed of zegt, dann durch das Foot mit Topschütten, mit was ich mal erfahren habe. Und dann das Bienenbild und wird anders als das nächste Bienenbild. Einer der hat viele Dinge sah, was er nicht wird, brücken hat. Da werden wir jetzt das ein Prediger mal sehen. Sieht ein lüde Zeugnis. Und wenn ihr nochmal wird, brücken dann dort. Aber wenn ihr aus der nicht mal die Hälfte von der Botschaft, was wir bringen, ist bloß an sie wird. Du hast noch ein Schauf an der Tabi. Die Ton wird verbrochen, dass ihr sagt, dass es sitzt, dass unser Hängram move und so wieder. Alle dort. Und die steht in Tiet, was wir gebrochen haben, dort sein. Das hat alle dort zu tun. Ich weiß noch, ich habe einen Schuljung, der sagte mir, das glaubte mir bloß nicht. Ich glaubte, wir das meiste Port. Und wir haben einen Punkt passiert, wo der Junge ein bisschen unabhängig wie ihr warst. Und ich glaube, der hat das Recht, wie gesagt, aber der hat auch recht. Das hat euch betont, somehow. Ich sage, Derek, wenn er die nächsten 2 Werke, wo ich die something wiese, was die wird wiese, dass ich das nächste Stadt schaffen werde. Sure enough, 5 Tage later, dann sehe ich in meiner großen Stove, das ist mit 2-mal der Size in der Wengel-Klasse, und dann kommt Derek, man auch schwer den Ball holen, was er fährt in meinen Dash ist. Er ist half von der, but me. Und dann sage ich so, Lüge, schrie ich, ich kann, und sie, Derek, dann will please die Dörte machen. Der Junge, der dreht über sehr hastig an und er rang nur die Dörte und muss die Tau. Und als er das Tau gemacht hat, dann sehe ich ganz matt, er soll die Wörter aufmachen. Und dann ist er aber selbst gesteht, wie wir erst wieder, als ich schrie, dann brückte ich die ganz Kreik, die wird. Und sehe ich, dass er soll die Dörte, ich bin ganz sanft, ich sage, er soll die Dörte über die Tau machen. Und ich habe ganz leise die Hand und möchte die Tau, weil ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich was das alles soll. Und sage ich bloß, Derek, wo kommt das, dass du das erste Mal so rannet hast und das zweite Mal ganz geduldig gehandelt hast? Oh, Mr. Friesen, Ik dacht, je wil een scharakje dalen van mij. Ik zei, Derek, ik probeer het karakter dezelfde weer. En dan vriendelijk mij aan en zei, ja, nu weet ik karakter wat je laatst meinde. Dat stemt niet. Zo verschieden kunnen de boodschappen zijn wat we geven doen. Want dan is wat we doen met al dat andere. We hebben een beetje van vriendschap, van vrienden reden. Ik geloof dat we zullen leren onze kinderen zo behandelen als we onze vrienden doen. Ik weet niet als je jongens dat moment je bedacht. Wat doe ik met mijn beste vriend? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mijn middelen en acht weer opwaartje? Wat passiert wanneer mijn beste vriend mij vraagt om aanwoord of aanwoord te helpen? Dan doe ik dat. Doe ik mijn kinderen ook te start behandelen. Oder wat doe ik met mijn kinderen? Doe ik veel te den prägen, wat ik niet prägen zal? Doe ik den veel kritiseren? Wanneer ze wat zeiden, dan doe ik dan bank reden. Alles en dingen start. Wat doe ik te mijn kinderen, wat ik niet te mijn vrienden doe, wat ik mijn gewinnelje is? Ik meen, soms dingen mag ik niet doen te kinderen. Maar wat moet zeiden, wat moet mijn gewinnelje omgang hebben? Wat is er de onderscheid? En ik geloof dat wanneer ik werkelijk wel dat, wanneer ik wel harde kinderen zal mij kunnen verstaan, dan moet we een groot soort ding in lijn brengen met een van de anderen, wie in de Kenia. Respect te zijn. En wanneer de Kenia mijn vriend zijn, dan wel die kracht dat doen, er wel die voor ons dat doen, wat onze vriend willen voor ons leiden doen. Ik weet nog dan, dat mijn papa manchmal wordt weich voor en dan wie wordt bezorgd. Dan deed wie volk en deed dat gewoon helemaal zo sperren is dat we alle willen krijgen doen. Maar wel onze papa ons vriend weer. Nu wil we hem krijg zo behandelen als een vriend. Wie felt nog bij dan is in zo'n 18, 19 jaar jongens komen naar mij. En vroegen mij, als ze niet meer kunnen en beter een pauze nemen van bloes aan mijn Jezus dienen. Oh, zei ik. Wat voor pauze? Wel, dat we bloes worden weekend. Maar bloes worden nemen in de Messiah. Dit weekend worden we niet voor Jezus wat doen. We worden een village party hier hebben. We worden alle soorten DVD's nemen brengen wat er niet goed zijn voor ons. We worden hurarie drieven. We worden bloes dingen doen wat er bloes aardig zijn. En dan maandag worden ze op knieën laaien en bekennen dat en zeiden, Jezus, nu wel waren vrienden zijn. Wel, zei ik, we hebben op een beetje beobachten. Er waren vijf jongens verder mee. Ik zei, wel, moet zeiden, deze twee jongens, die wonen in één huis en deze wonen in een huis in Port Galse Eva. En dan vroegen deze jongens ihre vriend, of zij willen gleich ihr huis mee te bezorgen voor 10 dagen. Because zij willen gleich hier weg te zijn, wie de boy, een beetje skiën en zo staan. So, they were the 2 weekends and the week that fashion, where the vice sana. And then, there's a youngest, they say the foot yota ent, and then there's a vrouw, and there's a bus to them hunt that photo gave, and they caught that photo, and they fashed that photo, and they planted it mit jete, passed den hole, schnee that, and not mit aufschaffen, that sits when the summer tuses. Yep, that kind of zedona. And then the 2 weekend, and then, eenmaal zeer, they two youngest, we hebben maar 1 weekend niet eerder vriend zijn. En we hebben hier maar een huis een grote party afhouden. En daar was maar bedrinken en weet niet wat al. En dan worden ze dan met zeep en fashiontek nemen. Steed foto, hadden ze met alle mensen schemmerig verder ogen. Je hebt de fash alle dood. En de heer dan kracht samen nog aan een tank na. En gaat de woord dan al op een vloer. En de kort wordt de zorg over de knips en de hing de uren. En dan liggen die dan een aardje en bladen. En deden wij. Planten worden door je venster uit je smeten en met gamespelen deden. Meeste meubelen werden met verbroken. Dan te laatst, dan deden ze al aan huis voeren. Dan deden ze nog op de een dash, wat de bus 3 feet hadden met scheef stond, dan nog met noten opbaken. Maandag, dat is beter dat alle vergeven en dan wel wat een vriend zijn. Wel, als die jongens naar huis komen en die noodzaken, dan vieren ze ook al voet bij ze ondersteed. Ze luiden gewoon dat die worden de deel opmaken. Ze praten zich daar boos derg en houden de jongens ook al in kroeg uit te houden. En zei, wie worden jullie voor dit zuur? dat wij ons alle betalen en we worden niemals waar aan jullie overtuigd zijn. Ik leef bloos niet dat een vriend zijn met iemand of met God. Schaffen het, wanneer we dat aan en af willen switchen. Dat maar tijd we aanblijven. Dan schaft het. Wel, we beten. Hemelse Vader, ik dank die waarde dat u ons hast Kenia gegeeft. Ik dank die dat u hast de Kenia elder gegeeft. Maar ik dank die nacht boven alles dat u die zin geschenkt hast. Om ons te lezen van zind, van zwakheid, van dingen wat ons niet verwerkt brengen, dingen wat niet die noemen verhardigen. Dat u ons de kans vergeven, dat u ons kans kracht geeft om te verstorten en dat we ons in een ander kunnen opbouwen. Help ons om dat true doen in Jezus' naam. Amen.
3: De klok is nu 9:49.

Tjenja vroegen met sokken bestreed. Een plotitje programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich wie op die vroegen en te